Nois het die schok af het als is het zo. Hij moet nek kan niet zijn ook iets voor. Zo kan naar is zo zonder, ik heb het te doen. Maar nee, ik heb het voor.